geweest.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

Incognito, ja, onherkenbaar. Gierde, always there. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag maandag geworden. Het is weer het begin van de week. Welkom bij de Ochtendradio Feuilleton. Ja, het is toch wel met vruchten wat het heeft afgeworpen in België. In de kustplaats Klokkenheist. Daar helpen namelijk Nederlandse agenten hun Belgische collega's om overlast door vakantievierende Nederlandse jongeren te voorkomen. Ja, volgens beide korpsen leidt de samenwerking tot minder vechtpartijen en wat andere incidenten. Ja, Klokkenheist die trekt in de zomermaanden al heel lang jongeren uit onder andere Noord-Holland en het Gooi. Ja, in de badplaats mogen zij vanaf hun 16e legaal alcohol drinken. Maar ja, de afgelopen jaren veroorzaakten de vele duizenden bezoekers geregeld overlast. In 2020 was het meerdere nachten op rij onrustig. Cafés moesten toen eerder sluiten vanwege de coronamaatregelen. Er was veel chaos. En sindsdien werken de Nederlandse en de Belgische politie samen met elkaar. Ja, deze zomer voor het 16 jaar op rij en de balans wordt opgemaakt. Het is een goede samenwerking. Ja, er zijn minder incidenten. De Belgische politie die krijgt dus hulp van Nederlandse agenten te paard en van jeugdagent uit het Gooi, zo schrijft de regionale omroep. En volgens Wildvank werkt de Nederlandse aanpak proactiever. Ja, de Belgische politie die komt pas in actie als de situatie escaleert. Spreken de Nederlandse agenten jongeren vroegtijdig aan om escalatie te voorkomen. En zo wordt er ook door de menigte heen gelopen. De terrasjes worden opgezocht, contact met de uitbater, enzovoort, enzovoort. Nou ja, het is heel makkelijk, hè. De Belgische politie die herkent vaak iemand uit de eigen omgeving. En de Nederlandse politie die herkent de Nederlandse jongeren. Dus het is een hele goede samenwerking daar in Klokkenheist. Minder incidentjes, hè. Ja. Ja, en ook goed nieuws over Aruba, waar we natuurlijk ook te ontvangen zijn. Hè? Want op Aruba, daar staan we ook aan. Die hebben heel veel verblijfstoeristen gehad. 143.343. Het was goed voor ruim 912.256 overnachtingen. Ja, de gemiddelde verblijfsduur op Aruba was 6,4 nachten. Ja, de cijfers geven een beeld van de omvang en de samenstelling van de verblijfstoerisme op Aruba in juni, hè. Dus moet je nagaan. Ja, het gaat goed met het eiland, veel toeristen. En dat betekent dus kassa. En dat is natuurlijk ook wel goed, hè, want Aruba die leunt echt op het toerisme. Hè. Daar moeten ze hun geld uit halen. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Het is maandag. We zijn begonnen. We zijn los. Ik zou zeggen, gas erop.

0: dat is wel leuk. Als je dan een vinkje achter een bepaald liedje zet, dat betekent voor de platensamensteller dat hij dat liedje dan gewoon deze week nog een keertje mag doen. Omdat ik hem zo leuk vind. Ja, Evelyn Knight, nou, die had ik een vinkje achter gezet. A Little Bird Told Me hoorde je bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen uit de lang vervlogen tijden. Ja, welkom. Het is vandaag maandag. We zijn 3 augustus. Het wordt vandaag een zeer warme dag. 30 tot 35 graden. Dat is niet mis. Ja, vooral morgenmiddag zijn er onweersbuien mogelijk. Vandaag niet. Vanaf woensdag dan wordt de warmste luchtsoort verdreven. En tot donderdag is het dan 23 tot 28 graden. Vrijdag nog koeler, 25 graden. Nou zijn trouwens ook lekkere temperaturen. Hè? Ja, de liefhebbers van warm zomerweer die komen de eerste dagen van de week goed aan hun trekken. Onder invloed van een zuidelijke stroming wordt er vandaag en morgen zeer warme lucht aangevoerd, waardoor het kwik naar 30 tot 35 graden stijgt. Zelfs 36, 37 graden in het uiterste zuiden van het lage land. Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld wordt het heel warm. Ja, er zijn ook wel wat wolkenveldjes, vooral op dinsdag. Dan is er zeer broeierige temperatuur en ook weer vochtige lucht. En dan ontstaan er ook weer wat onweersbuien. Naast dat het overdag heet is, ook tijdens de eerste nachten van de week, puffen en zweten dus. Vooral in de nacht van maandag naar dinsdag en dinsdag naar woensdag verlopen erg warm. Met temperaturen die bijna niet afkoelen, rond de 20 tot 25 graden in de nacht. Ja, in de stedelijke gebieden kan het zelfs nog wat warmer zijn. En dan is het eenmaal gebeurd, dan gaan we naar Hollandse zomerweer. En dan wordt het bijvoorbeeld 23 graden weer, hè, en dan weer 24 graden. Ja, dat zijn de temperaturen die we dan eigenlijk gewend zijn, hè.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: jaren 60 en jaren 70. Maar goed, het liedje is in de jaren 80 ook nog een keertje uitgekomen. Hè. Vandaar dat hij in de jaren 80 remix had. Hè. Ja, ik krijg nog zeg maar een berichtje uit Den Haag. Van volgend weekend dan is het ook weer erg nat weer. Hè. Dus dat moet je er wel even bij vertellen. Nou, hierbij. Dus de komende week warm. En dan komend weekend dan is het nat. Ja, dan gaat het regenen. Maar dan is de temperatuur ook nog steeds aangenaam. Rond de 25 graden. Ja, en dan volgend weekend daarna, maandag, dinsdag, even vooruitblik, dan wordt het weer warmer. Dus ja, we zitten echt in een hele zomerse stroming, hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, Pastoor Servaas, hij is nog even op vakantie. Hij zit nog steeds op de Bahama's. Maar we pakken wat oude Servaasjes erbij. We hebben er bijvoorbeeld eentje gevonden van 8 juni 2025. En die is ook alleraardigst.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van

0: Dagboeken van Pastoor Servaas.
1: Bah, wat is het koud, zei Truus, mijn huishoudster. En ze trok haar vest vaster over haar schouders. Ja, dat dank je de koekoek. Het was 5 uur in de morgen en de wereld was nog duister. Bert de Koster en ik stonden klaar om naar Graven te gaan om een boot op te halen die ik had georven van Pastoor Bouten. Kleed u zich maar warm aan, waarschuwde onze huishoudster. Aan een zieke pastoor hebben we niets. Toen riep Bert of er nog wat van kwam en we liepen naar het station. Toen we in Graven aankwamen was het licht. De zon scheen en de vogels waren al volop aan het zingen. Even keken wij met welgevallen naar het boot. En toen zei Bert, ik ga even uitzoeken waar wij brandstof kunnen krijgen. Dan zal ik koffie zetten, beloofde ik. Bert keek mij bezorgd aan en ik vroeg opstandig, denk jij soms dat ik dat niet kan? Inderdaad, zei Bert openhartig. U kon soms zo onhandig zijn. En toen vertrok hij. Ik glimlachte fijntjes. Truus had mij precies uitgelegd hoe het moest. Een apparaat was weliswaar niet aanwezig, maar dat betekende niets. Ik nam het papiertje uit mijn zak en las, per kop nemen men 15 centiliter water. In de ketel ermee, gas aansteken, water aan de kook brengen, per kop een maatschepje koffie in de pot, kokend water erop en 2 minuten laten trekken op een pitje. Ik mat het water af, zette de ketel op het gasstel. Toen draaide ik aan de knop en hield de lucifer bij de brander. Geen vlam. Ik boog mij voorover en rook, maar ik kon geen gas ontwaren. Nou, daar stond ik nou voor schut, hè. Wanhopig keek ik door het raampje of Bert nog niet aankwam. En toen glimlachte ik listig. Toen mijn scheepsmakker terugkeerde en mededeelde dat een boot met brandstof in aantocht was, schonk ik uit de thermoskan de koffie in. Uitstekende kwaliteit, zei Bert met ontzag en slurpte dat het een aard had. Ach ja, mannen onder elkaar, hè. Ik was even af, zei hij na een poosje en probeerde het gas aan te steken. Ik hield mijn adem in. Verrek, zei hij, de hoofdkraan is nog dicht. En hoe hebt u nou koffie? Ik wees naar het venster en toen zag Bert het uithangbord hangen. Hotel Gravenstein, voor de betere kop koffie. Oude oplichter, zei hij.

gebeurt. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

Lekker warm. Kreeg gisteren trouwens nog een appje van een bekende uit Kreta. Die zegt, het is hier ook warm. Rond de 35 graden. Nou, dat doe je goed. Ja, hier is het ook zo warm in de lage landen. Dus voor het weer hoeven we niet ver te gaan, hè? Nee. Goed, is de dagtopper. Trestnik Temp. Worden hier met Lanzarote. Je hoort hem natuurlijk in dit radioprogramma voorbij komen als de dagtopper van deze maand.

maandag de 3 augustus. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de migrantenstroom naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer veroorzaakt door misinformatie op sociale media. En ook mensensmokkelaars die hebben verkeerde informatie doorgegeven. De exclave die grenst aan Marokko werd namelijk overlopen door tienduizenden migranten. Ja, nooit hoor je ervan. En in één keer, bam, allemaal migranten die daarheen gingen om de Europa-grens te bereiken. Hè. Ja, nou ja, er werd geïnsinueerd dat de grenzen van Spanje open zouden zijn voor migranten. En dat ze daar de toegang hadden tot Europa. Nou, in de praktijk is dat namelijk niet zomaar mogelijk om zonder documenten vanuit Ceuta door te reizen naar Europa. Op verschillende accounts die zijn geverifieerd door de BBC zijn jonge mensen te zien die met wetsuits en flippers het water ingaan of al op Ceuta zijn. En op een van de video's springt iemand in het water terwijl die roept: Spanje is open! Maar er worden valse beloftes gedaan, zo zegt de omroep. Dan moet je niet zomaar intrappen. Ja, heel veel mensen trapten er wel in en die hebben het allemaal geprobeerd. En daarom was er in één keer een ontzettende boost van mensen die probeerden Europa te bereiken via Ceuta. Hè? Ja. En nou ja, gisteren hoorde ik ook een beetje vuurwerk. AZ heeft voor de 2e keer de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar was in Eindhoven met 4-0 veel te sterk voor PSV. Dat het hele duel ook met 10 man moest spelen. Al na 5 minuten raakte Veerman met een hoog geheven been Meerdink hard in het gezicht. En de VAR die greep in. En toen kon de middenvelder voor het eerst in 359 duels met rood van het veld. Ja, bij beide ploegen ontbraken de nodige basiskrachten. En de teams die waren nog wel zoekende door de nieuwe situatie. Nou ja, na 25 minuten was het gedaan. Toen gebeurde het en toen was het alweer 1-0 voor de Alkmaarders. En dat is dus uitgelopen naar 4-0. Hè. Dus ze hebben goed gevoetbald. Ja, en op Aruba daar gaat men wat meer doen aan dierenwelzijn. De campagne richt zich niet alleen op wetgeving, maar vooral op de verantwoordelijkheid van de inwoners als huiseigenaren. En ook de huisdiereigenaren die moeten zeg maar onder de loep genomen worden. Aan de campagne werken het ministerie van Volksgezondheid mee en dierenwelzijn. Want het gaat niet goed met de hondjes. Nee, en niet alleen met de hondjes, maar ook met de katjes en met alle huisdieren over het algemeen. Ja, de honden en katten worden vaak op straat gezien en worden vaak achtergelaten. Veel dieren leven op Aruba onder moeilijke omstandigheden en zoeken ook naar eten. Ja, ze lopen risico op honger, ziekte, verkeersongevallen en mishandeling. Ja, er raakt ook de veiligheid van de mensen hè, en andere dieren hè, als dit het geval is. Verder nog meer nieuws. Als laatste, de Amerikaanse president Trump die zegt dat de nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren gaan beginnen. Afgelopen zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen. Hij zei toen dat er een akkoord op hoofdlijnen is. Nou, Iran zelf die zegt de nieuwe onderhandelingen nog niet bevestigd te hebben. Ja, Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Ja, staakt het vuren gaat dus waarschijnlijk beginnen. Ja. Tijd voor een klein beetje soul.

0: graden, 29 graden in het midden van het land. Hè. Dus het wordt tropisch. Ja, in het zuidoosten zijn wel wat buitjes. Maar vooral in de warmte, probeer de warmte te weren. En zeker gaan drinken, oftewel hydrateren. Ja, Christian Hulsebos hoorde je met Laat ons drinken. Ja, vandaag een belangrijke dag. Want Corné H. die hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden aan een gijzeling in de zwaar beveiligde gevangenis van Vught. En in de Tour de France de Femme wordt vandaag ook weer geraced. En men heeft vandaag een zware dag met de hitte. Want er zijn veel bergen.
1: Mr. Sulu, take us out.
2: Hi, Captain.
3: Erik van Vliet.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort. Ha!

0: wereldkampioen. Enig in zijn soort.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: niet nooit alleen.
1: Een pareltje uit De Beste Zangers. Miss Montreal met het mooie doodwind van Stef Bos. En dat allemaal in jouw feel-good uur. She's crazy like.

Volger van Can't Take My Eyes Off You. Jawel, The Boys Town Gang. Met een oude hit van Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered. Ken je deze nog van Martin McNeil?

Dylan Haal, Doogie Doo uit de jaren 70. Vrienden, Lionel Richie, die is er ook graag bij in een feel-gooder. Dit is All Night Long.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh!
1: De hitkampioen.

talenten van John Travolta. Met een van zijn souls, Sandy. Natuurlijk uit Greece. Vrienden, dat was weer de hitkampioen hier op je radio. Ik hoop dat het mee is gevallen. En dat wij weer van jou misschien wel eens een windy kleur kunnen krijgen. Via onze sociale media. Dat is natuurlijk Facebook. Via het bekende kanaal van de hitkampioen. Graag tot een volgende editie. En de buitenwipper voor vandaag is een leuke disco classic van Alicia Bridges. I Love the Nightlife.

hebben ze een lekkere nummers gemaakt. Denk eens terug aan Waiting for a Girl Like You. I Want to Know What Love Is of Cold as Ice. Het was Foreigner uit 1977 in dit geval. Zo, we fietsen weer lekker door de jaren. Dan wel de gouden jaren, de vergeten lijnt. De voltooid verleden tijd. Ik heet je van harte welkom. Mede namens de productie natuurlijk en vrouwen en kinderen. Dit is...

0: Wat klinken ze weer zomers, mijn lieve windjes? Op deze aardkloot, waar ook, nou, maakt niet uit. Tuurlijk, het klinkt wel lekker op de luidsprekers, vrienden. Gwen Funk en Railroad komen langs, wat is
1: Some Kind of Wonderful.
0: En deze zomer zit van Grace Jones, La Vie en Rose. Hun Nederlandstalige popliedjes worden over het algemeen beschouwd als eenvoudig en kundig in elkaar gezet, waardoor de aandacht van de luisteraar automatisch naar de tekst toe wordt getrokken. Weet je waar het over gaat? Luister maar.

zo'n 7-jarige leeftijd. Nice and slow heb ik hem vast. Leuk. Maar goed, Jesse Queen was terug in de show. De middel van de roadshow met Nice and Slow natuurlijk. Een van zijn grote hit singles. En ook Dan Hartman kwam langs met Instant Replay. Het is gezellig, hè? Die vrolijkavondje werkjes aan een grijs verleden. Mensen. Wat hebben we een platen versleten in het verleden? Ze komen allemaal een stuk weer terug. Gewoon lekker terug op de radio. Waar dit soort muziek gewoon thuis hoort. Neem bijvoorbeeld de Four Tops. Hier zijn ze voor jou. In de middel van de roadshow.

0: is sowieso lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Dixo. Onder een spiegelbol. Ja, lekker ouderwets. Nog niet zo heel veel lichteffecten. Maar wel lekker donker op de dansvloer. Alessia Bridges, dankjewel. We gaan even onderuit. Ja. Ook dit is genieten. Wat even. Split ends.

0: Vooruit nou. Fijn hoor. Papier hier. Papier hier. Ik vind het zo lekker, jongens.
1: Oh, wat lekker.

Always Pretty. Dol Hansen, ja. Nou ja, goed, je kent Dol Hansen natuurlijk van Big City, plaat in 1977. Maar daarvoor begeleidde hij al cabaretier Tom Manders. Dat is dus die Doris van die twee motten op de trompet. Man heeft heel veel dingen gedaan. Cabaretier, kunstschilder, componist. En natuurlijk ook een fantastische Nederlandse zanger. Veel te vroeg overleden in 2002. En dat gold ook voor deze man. De onvergeten.

Spice Girls. Lekker. Uit het Britse Koninkrijk. Begon als een marketingoperatie. Ze hadden van 1996 tot 2001 veel succes. En werden beschouwd als de best verkopende meidengroep aller tijden. Door de verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op maandag.

Ballade des gens heureux. De ballade van de gelukkige mensen. Het is een nummer van de Franse zanger Gérard Lenormand. Het werd uitgebracht in 1975. En de tekst is geschreven door Pierre Delannoy. Dan zul je zeggen, ja, ik ken die man niet. Maar je kent toch wel een ander liedje van hem, hoor. Ja, ja, ken je Champs-Élysées van Judassin? Ja? Wel, dat is ook een tekst van hem. En zonder enige pretentie zeg ik dat ik zelf de Nederlandse tekst schreef voor Danny Fabry. Goed, vrienden, welkom. Vandaag maandag 3 augustus. Weer of geen weer. Onze artiest van de dag, de huishoudtip, het weerbericht en fijne muziek. Wat heb ik mee? Wel, Belinda Carlisle, ik heb Joe Cocker, ik heb Willie Sommers, ik heb de Creedence Clearwater Revival, ik heb David Bowie, Alvaro Soler is erbij, ik heb ABBA en vele anderen. De tweede plaat is een beetje een primeur voor Vlaanderen en Nederland. De nieuwe van Steve Tillens. Ze is één dag uit. Dit is Fiesta Calpe.

en van Banks met Kings and Queens. Precies 20 jaar geleden, het was 3 augustus 2006, overleed Elisabeth Schwarzkopf. Dat was een Duits opera-zangeres. Ze werd 90 jaar.

Ze is 67, deze Belinda Carlisle, geboren in Californië, Hollywood. Uit 1970, La Luna. De zomer van 2026 wordt in België zo goed als zeker de warmste ooit. Met een gemiddelde temperatuur van 19,8 graden in juni en afgerond 21 in juli is de opmars niet meer te stuiten. Om het record van 2018, dat was 19,8, te breken, is voor augustus een gemiddelde van 19 graden nodig.

0: Ik herinner me Blankenbergen van Willy Sommers. Blankenbergen, daar staan wij deze week met de Vlaamse top 15.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Wist je, dames, dat je steeds het waterbakje van de droogkast op de verkeerde manier leegt? Je leegt het bakje nu misschien in het toilet, in de wasbak of misschien giet je het water in je tuin. Je kan het bakje gewoon legen in je wasmachine. Je kan het hergebruiken als water op de dweilen en je kan er zelfs je kamerplanten mee water geven.
1: Dit was de huishoudtip.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groothalterd.

0: Sophia.
1: Sophia van Alvaro Soler. 12 jaar geleden, het was 3 augustus 2014, zijn zeker 175 dodelijke slachtoffers gevallen bij een zware aardbeving in de Chinese provincie Yanman.

0: De artiest van de dag.
1: De artiest van de dag is vandaag Ray Davies. Meer bepaald The Kings. Het was een Engelse rockgroep opgericht in 1963 met hem als singer-songwriter. Twee nummers van The Kings. Eerst Dandy en dan You Really Got Me.

0: was onze
1: de artiest. Familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothalterd.
2: Weer of geen weer op maandag.

met Feeling Hot, Hot, Hot. Seizoensgebonden, hè? Ja, maar het is prachtig weer deze week. Ik wil nog even zeggen, mensen, dat Tony Bennett, een Amerikaans zanger, hij werd precies 100 jaar geleden geboren, dat hij overleed in 2023. Maar mocht hij nog leven, dan is het vandaag zijn verjaardag. 3 augustus 1926. Het weerbericht. Vandaag maandag 31 graden. Zonnige dag, wat dacht je van? Morgen 32, maar kans op wat regen. Woensdag 28. Donderdag 28, vrijdag 27 en zaterdag gaan we een beetje zakken naar 24 graden. De vakantieoorden in Tenerife 31, in Las Palmas 27, in Malaga 34, Palma de Mallorca 35, in Antalya 32 en in Benidorm 28. Maar bij ons zit je goed hoor. Ja, ja, niet alleen in dit programma, maar ook wat het weer betreft. Fijn dat u erbij was. Morgen nieuwe afspraak. We gaan eruit met een zweetje goudmijn. Er gaat misschien een lichtje flikkeren. Ja, ja, dit is ABBA. Money, money, money.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de leuk.

Ja, inderdaad, wat een zomerse plaat. Hè. Ja, je lag hier ergens in een hoekje onder het stof. En ik zag het zo van, ik zal die plaat nog eens opleggen. Inderdaad wel, want het is tenslotte toch zomer op je radio. Van harte welkom op een lunchbreak op een maandag zoals deze. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de lekkere, verfrissende hits. Vanaf de branding van de Noordzee was muziek van Luc Steno. Zon, zee, strand en dergelijke meer. En samen lekker genieten natuurlijk. Hè. Dat moet zeker kunnen. Hier is Teddy Swims. En Mr. Know-it-all, hij weet het allemaal. Een hits, een hittepie van ons hier op de radio.

Radio heb helemaal goed opgelet natuurlijk. En inderdaad wel, het was een ex-hit heb je van de lunchbreak deze maandagmiddag. Waarmee we het internationale mee starten natuurlijk wel. Hè. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, inderdaad wel. En het is afgelopen, inderdaad. De lunchbreak, wel in volle zomervakantie natuurlijk. En we zijn er voor jou iedere dag weer opnieuw van zondag tot en met vrijdag. En dat allemaal met lekkere zomerse muziek op je radio. Zo ook deze.

0: que tú, vos un requito como tú. Que tú, y borriquito como tú. Que no sabes ni la ju. Borriquito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú. Y más que tú, que tú, y que tú, y borriquito como tú. Que no sabes ni la ju.
1: En dan de Perret, net allemaal met zijn borrekito como tu. Vandaag juist de dag van de natuur, hè? Brood van de natuur. Ja. En straks in onze onvergetelijke... Nee, niet onze onvergetelijke, die moet je ook nog krijgen natuurlijk. Maar in onze Het Heetste Nieuws van toen, gaat het over de natuur. Welk nummer dat is, wel, daarvoor moet je blijven luisteren natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. En die man blijft maar zingen natuurlijk. Borrekito komen toe. En dat allemaal van Perret hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal in de lunchbreak op maandag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is muziek van Carlos Santana. En Maria, Maria, Maria. Voor alle dames die Maria noemen. Ja.

Een klein beetje ja, onder druk gezet, die dames. Bonnie M, daar heb ik het allemaal over. En hooray, hooray, het is een holiday. Gelukkig wel, het is vakantie op je radio. En je luistert naar het lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk als er nu sandwich is. Of wat dan ook, wel laat het je smaken, zal ik zeggen. We zijn er tot 1 uur op je radio met de lekkerste verteerbare muziek die jij je maar kan wensen. En hier is de Miami Sound Machine. En ze hebben het over Bad Boys. Die lopen er ook genoeg rond natuurlijk op de zeedijk. Hè? Inderdaad wel.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonde en de Spree.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo, eventjes alle knopjes gelijk zetten natuurlijk. En de klok ook eventjes gelijk zetten. Heel bijzonder goedemiddag. Dit is het lunchbreak breaking news van toen hier op deze maandag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben Patrick Jacobs. Vandaag is het de internationale dag voor het behoud van de ozonlaag. De Moldavische band Q-Zone heeft geen expliciete ecologische missie, maar zingt in hun hit Dragaste Dintei wel over de natuur. Vrij vertaald betekent de titel zoals liefde voor de lindebomen. Een boomsoort die in Oost-Europa heel veel voorkomt en waar veel lokale kunstenaars zoals Q-Zone inspiratie uitputten. Hier is Q-Zone en dit allemaal met hun Dragaste Dintei.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Dag inderdaad, en onze nieuwe hit voor deze week uit Confessions Number 2. Ja, Madonna samen met de Belgische Stromae. En dit allemaal met gaan My Sins Are Saving You. Lekkere muziek, wordt zeker een hele grote hit ook. In het najaar natuurlijk, hè, hier in de Lunch Break. Mag het zeker zijn. Onze hit tot en met vrijdag. Hier is Jennifer Lopez.

kent hem nog wel, hè? Lekkere clubmix van Limal en The Neverending Story. Ja, heel de week is hij onze artiest van de week. We leren hem beter kennen natuurlijk hier in de lunchbreak. En als je nog aan tafel zo zit en smakelijk eten, moet je niet opjagen. Het is vakantie. Je hebt alle tijd om te lunchen. Je kunt zelfs lunchen tot 3 uur. Ja, inderdaad wel. Maar dan moet je natuurlijk niet in Frankrijk zitten, want om 2 uur dan sluiten ze allemaal en gaan ze allemaal hun siesta doen, hè? Inderdaad wel, ja. Ook in Spanje. Rare mensen, soms, hè. Toch, onze buurlanden. En ja, we hebben nog muziek tot het einde van 1 uur natuurlijk, als het ware, vanaf de branding van de Noordzee. Hier is Michel Fugain. Komt uit Frankrijk.

was een man die perfectionist was natuurlijk. Hè. En hij had een heel kort lontje. Zolang het maar zijn lontje was natuurlijk die kort was. Hè. En dan al Michel Fugain, hele Big Bazaar. En dit al met zijn Bel is Toir. Ja, inderdaad wel. Hier is Murray Head en Bangkok.

0: En daarna de overbekende Murray Head natuurlijk. En dit allemaal met zijn One Night in Bangkok. Ja, wat hij daar aan het zoeken is, dat weet ik ook weer natuurlijk niet. Hè? Als je maar goed luistert naar de muziek, wel, dan weet je het wel natuurlijk. Als je goed luistert naar de tekst, dat bedoel ik. Als ik zo even kijk, hoog tijd om...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag te draaien. En dat is Casey and the Sunshine Band en Shake Your Body. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen dinsdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Lunchbreak. Tot dan, tussen 12 en 1. Dan eten we weer samen lekker op de radio.

Ja, ja, wat gaat de tijd sneller, vrienden. Het is weer al weekend. En dat betekent dat we er ook bij zijn met onze aflevering van Oud en Nieuw. Welkom hier op jouw radiostation. Samen met Anja gaan we wederom een uurtje lang voor jou leuke plaatjes draaien. Een uur lang een mengeling van Oud en Nieuw. In onze nieuwe start dus van deze Oud en Nieuw show. En beginnen dit wel vast met een leuke trompettenplaat van de gebroeders Brouwer.

Zo vrienden, dat was een van die mooie nieuwe nummers dus. Maar we gaan hem uiteraard niet aankondigen, want hij zingt onder zoveel andere namen. Dus ik denk wel dat de fans deze stem hebben herkend. Maar goed, wat is de volgende in onze Oud en Nieuw Show? Een hele mooie van Francis. En ik dacht bij mezelf, daar komt snel een vervolg op. Maar we wachten al meer dan een jaar. We wachten echt hoor. Je moet er nog eens eentje uitbrengen, Francis. Mocht je dit horen. Jouw debuutsingle.

dit liedje draai ik speciaal voor Gwen Roland. Bye bye, little lady. Uit 1979 van de White Stars. Gwen, hier is je jongen.

0: Bye Bye Little Lady. En we zaten meteen dus in het oudere archief te grasduinen. En ik heb zo'n beetje de playlist in de gaten dat dat vandaag nog gaat gebeuren. Maar dit is er ook zo eentje. En weet je wat, ik ga eens een klein beetje ondeugend tegenover jou zijn, Anja. Mag dat?
1: Ja, zeker. Dat mag.
0: Wel, af en toe, het gebeurt allemaal onder de gezondste en de leukste en de liefste relaties. Maar weet je wat? Af en toe, als je dan eens boos bent op mij, heb ik een liedje gevonden. En als jij dat nog eens overkomt, dat je zo een vies snutje op me trekt, dan ga ik voor jou een plaat draaien.
1: Oh, ben benieuwd.
0: Wel, Johnny Blanco, kijk niet zo kwaad. Luister maar eens.

0: bedankt voor de mooie liedje, Rudolf. Kijk ik zo vaak kwaad?
1: Nee, ik heb er totaal geen last van, want ik zie toch geen lap voor mijn ogen. Maar ik had het liedje eerder gezegd nog nooit gehoord en ik had het toegekregen van een collega. En ik vond dat toch de moeite waard om eens te draaien. Want oorspronkelijk is het een nummer van Jackie X, Pardonnez-moi mon amour. Maar deze versie, Anja, die had ik nog nooit gehoord. Maar je weet hè, ik ben een trouw diertje.
0: Oké, maar dan zeg ik nu, want ik heb een mooi liedje dan nu klaar liggen. Voor nou, goodbye.

We kregen nog eens een van die pareltjes te horen in deze oude nieuwsshow van BZN. En deze is op verzoek. Voor Lilian Schelen, Kees Versluis.

Suske, hier komt hij aan. Je had een speciaal verzoekje. Voor een... Hé, hey, schatkes. Willen jullie een plaatje draaien van Mark Gerritsen? Ja hoor, dat doen we natuurlijk. En we hebben ingekozen als ik de sterren zie.

ik dus sterrengroot. Prachtig nummer van Mark Gerritsen. En ik hoop, Rozeke, dat je ervan genoten hebt. Heb jij soms ook een bepaald liedje dat ik graag wil horen? Wel, vrienden, laat het ons gewoon weten. Stuur het even via rudolfstevens@telenet.be. En wie weet, dan komt het heel snel voorbij in ons programma van deze oud- en nieuwsshow. Jullie verzoekjes zijn van harte welkom. En we gaan er nog eentje bij doen, uit die tijd van toen. Een jongen vanuit mijn buurt, vanuit Esterdenberg, Ricky.

gaan we nu eentje klaarleggen van Wat kan het leven toch mooi zijn? Van onze eigen Jan Biggel. En nog gefeliciteerd met jullie.

Het blijft een ongelooflijke supergoeie plaat, deze van de Blue Bursters. We gaan Wiltura natuurlijk ook aan het woord laten in onze aflevering van deze oud en nieuw show. Dat kan toch niet anders. Een Tura-momentje, dat moet erbij zijn. Je kent wel de grote hit van Wiltura vanuit 1971. Zonneschijn, midden jaren 90, nam hij het opnieuw op en dan in het Grieks. En dat klinkt zo. Wiltura, hopelijk spreek ik het goed uit. Ilias Nu. No.

Wiltura, na deze Ilias Nou gaan we meteen ook nog eens een hele vrolijke plaat draaien. En ik ben ervan overtuigd dat er ergens daar in Buggenhout een glimlach op de mond komt, maar evenzeer ook in Zottegem. Wie weet hangen ze samen wederom niet als twee zotte dozen aan de lijn. Wel, geniet ervan, dames. Bobby aan Schoepen, als je wilt en je meugt, morgen kunt niet.

0: dat kennen we natuurlijk ook al nog allemaal. Hè? Blalala mee te doen in onze oud- en nieuwsshow. Dit was Chantal, maar de achternaam ontglipt mij even aan. Ja, help even.
1: Paris.
0: Oké, merci. Chantal Paris dus met deze mooie chanson d'amour. Ja, en we hebben er nog eentje klaar liggen van de Antwerpse Strangers. Die hebben we vandaag ook nog eens meegebracht met een van hun hits vanuit de grijze oudere periode. Smoert een sigaret op zijn plat.

Krijn van een vink, ik heb een vlieg nog zelf geen haar gekringd. En Jan en alle man vindt mij echt een goeie kloot. Maar als er iemand maar te zeggen weet, wie dat een ootvinder is van de sigaret, dan sla ik dat monster met mijn eigen handen door. Nou is het wel zo dat ik zelf niet paf, ik blijf godaan van die vulligheid af, maar ik heb al heel mijn leven lang die staan gefrit. Maar lak als al weet, ik zit niet uitgedraald, dus schijf je kraut is een goeie rood, aan alle verslaafden van de sigaret.

Mijn vrouw en ik, we scheten alle paar van de nacht kleren wakker om te neuren of draaien, omdat er beneden een verdacht gerinkel klinkt. Mijn vrouwke zei het al bibberen, oh nee, je van ons getwier moet naar beneden. Ik wil wel, maar ik ben nog niet gesminkt. Dus ik het een trap af, stijg het licht om, zijn er in de living twee gangsters stom. Ten ene met een volver, ten andere met een mitraillet. Ik vroeg, zeg hier, wat wil je nou? Mijn geld kraaide niet, maar wel mijn vrouw. Want ze zei, nee, geef ons maar een sigaret.

5. Wie loop ik in stad, rat, stijg het live? Toch zeker niet in zit. Een oud lief van mama. Hallo, hoe is het? Dat is lang geleden. Waar is de taart? Dat was allemaal nog vrij. Allee, kom, laat hem dit gaan pakken op de kazelaar. Van tien kwam Tander en zie je dat? We vroezelden en we kusten wat. Allee, zwart, ik dacht om wel eens zit in bed. Maar juist waar denk ik, ah wel ja, dat. Dan zei ze, schatje, wacht eens wat. Ik heb zo'n gusting.

alvast afscheid nemen met het liedje Quanto alla Vita uit 2017. Ik zou zeggen, heel graag tot de volgende keer.

heeft al afscheid genomen, vrienden. Dus is het nu de beurt aan mij om voor jullie nog een supermooi en fijn weekend toe te wensen. Geniet ook nog van de programma's van onze collega's. En wij zijn er uiteraard graag volgende week opnieuw bij met een nieuwe oud en nieuw show. Ik heb er zo nog eentje klaar liggen. Een vrolijke afsluiter van een superlieve toffe collega. Zijn naam is Willy Sommers. En hij brengt nog voor jullie in deze oud en nieuw show Laat de zon in je hart. Tot de volgende keer. Liefs, Rudolf.

0: Zo, welkom bij Dekker Radio. Een nieuw uur met Stevie Wonder gingen we van start met You Are the Sunshine of My Life. Nou, dat is al duidelijk. Hè? En ik ben nou toch in de discotheek bezig.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Zo is dat. Wij selecteren wat af hier, hoor. Chic, bijvoorbeeld. En The Freak.

discotheekmuziek uit de jaren 70. Bij Dekker Radio te beluisteren. Buzzards, original Savannah Band. I'll Play the Fool heb ik ook nog dadelijk voor je. Maar dit was Chic. Met Le Freak uit 1978. Nou ja, zeg. Echte mooie muziek van vroeger. En wat dacht je van dit gezelschap? Ashton, Gardner en Dyke. En de Resurrection Shuffle. Je mag gewoon meedoen van mij. Toch, meneer? Ja, zie je wel. Gewoon op de dansvloer.

0: is goed zo.
1: Venster. Luisterlief heet dat. Nou, mooi nummer hoor.
2: Dekker Radio. Met Menno Dekker.
1: Het rode mannetje. Zo heet deze jingle. En het rode mannetje presenteert het programma. Ja hoor. Zo is dat. We schuiven meteen de jaren 70 binnen. En onze tweede. Kost niks extra. David Gates en Brett. En de Guitar Man.

0: Dekker Radio. Dat is op zo'n je onze fan bent. Wat een vrolijke muziek toch, hè?
1: Ja.
0: Ga gewoon door. In hetzelfde stramien. Met Adventure of a Lifetime. Uit 2015 is deze van Coldplay. Dekkers Lawaai Radio. Zo is dat. Je kan gewoon wat harder zetten hoor. Of zachter. Kun je zelf uitmaken.

0: Dekker Radio.
1: Ja, na het half uur, dus je moet afgestemd blijven. Hè?
2: Ja, toch?
1: We vullen de tijd nog even op. Tot aan dat tijdstip met David Gates en Brad. Romantiek. Baby, I'ma want you.

Jonathan King en Let It All Hang Out. Nou zeg, het is toch wat. Hier is Maroon 5. Met SZA.

wat een wonderlijk product is dit. Ene Charlotte met Watsu. Nou, zoek het maar lekker uit. Misschien ken je deze nog wel. Uit 1974. Afkomstige hit van David Essence. Gonna make you a star. Nou, vind ik een goed idee. Dekker Radio.

deze dame. Young Hearts Run Free. Van lang, lang geleden. En deze ook is van lang, nog langer geleden. Misschien wel. Linda Roos en Jessica. Voor hun is het alles of niets. Nou, geef alles dan maar. Het jaar is 1996. Kun je nagaan. Lekkere oude hit bij Dekker Radio.

Dat is wel oud hoor, deze. Jaren 90. Linda, Rose, Jessica. Maar ze deden het goed in de tijd hoor. En nog steeds natuurlijk. Ja. Ken je deze nog? Steely Dan. En Ricky, Don't Lose That Number. We gaan naar 1994.

Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. Ik heb een mooie klaarstaan van Cornelis Vreeswijk. Ken je die man nog? Met zijn prachtige Nederlandstalige liedjes. En een Noorse vriend van mij, die vroeg ik of die Cornelis Vreeswijk kende. Oh, Cornelis Vreeswijk, zegt hij tegen mij. Maar die was heel erg beroemd geworden daar in Noorwegen met zijn liedjes. Nou, hier is hij dan met Bakker de Baksteen. Cornelis Vreeswijk dus.

uit 1976. Uit de tijd dat de Rijkspolitie in Nederland met Porsches rondreed. Dat kostte een hoop geld, maar ze waren er wel heel snel. Ja, toch? Die ontga je niet, hoor. Als ze je in het vizier hebben, hebben ze je te pakken. Zo is het, toch? Ja. We gaan eventjes naar Frankrijk met Michel Delpech. En deze hit uit 1971. Pour un fleur.

Zo, het eind van dit uur Dekkerradio is in zicht. Hoor maar. Hoor je wel? Het orkest komt binnen, grijpt in. Shakadak is dat. Nou jongens, doe je best maar. Tot aan het hele uur. Ik zeg graag tot de volgende keer.

scoorde ooit met deze grote hit Shout. En dat was de ideale opvolger voor Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Tijd geworden voor Goud van Oud in die Turbulentie Show. Muziek uit 1973 van de Les Humphreys.

0: ze heeft toch wel een stemmetje uit de duizenden. En dat heeft ze nog maar bewezen met deze David Guetta. Dat was Jennifer Lopez en Save Me Tonight.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio. Alle

0: Jim Carr onder de noemer Simple Minds. Dat was Don't You Forget About Me. Wij gaan alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met het grote succesverhaal van Bruno Mars nog even. Zijn nieuwste? Nou, hij heeft ondertussen al een nieuwe. Maar dat is nog even Whisk It All.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Alleen de beste hits op je radio.
3: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morem bij jouw favoriete radio.
4: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel?

muziek was dat van Alma Cogan, een Britse zangeres. Ze was succesrijk in de jaren 50 en in de vroege jaren 60. Ze overleed op 26 oktober 1966. Ze was ook bevriend met de Beatles. Ze werd de girl with the laugh, Giggle Chuckley in her voice genoemd. In het midden van de jaren 50 was zij de meest succesvolle zangeres in het Verenigd Koninkrijk. Tijd voor deze What's I Gonna Do? Ja, hier is Barry White.

1983 was dat een nummer van deze formatie van op hun album White Feathers. Duran Duran, toetsenist Nick Rhodes en Colin Thurston hebben het nummer geproduceerd. Toy Too Shy was een hele grote hit. Een van de enige hitjes die op hun naam stonden. Het is tijd voor Nederlandstalig werk. Bob Offenberg, wat is het toch

0: Dat is nog een leuk plaatje om nog een keertje te laten beluisteren. 1993, nummer 1, hitnotering in diverse hitparades. Dreams Will Come Alive. Een nummer van de Nederlandse Eurodance-groep Two Brothers on the Fourth Floor. Het is de vierde single van hun debuutalbum Dreams uit 1994. Op 18 juni van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Duitsstalige klanken nu van Alexander Janke. Wieter dieses Lied.
1: Ich weiß nicht wirklich, ob mit dir was geht. Bist du am Start oder alles nur fake?

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Grote Geavond.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziek Wilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.
2: Nou dan.
3: Daar word je

Tanks is een nummertje van de Britse zanger G. Vincent Edwards. In de Nederlandse top 40 reikte tot de derde positie. In Vlaanderen stond het nummer 5 weken op de eerste plaats van de hitteparade. Thanks to the Lord for a girl like Emily Jane. 1969. Goed, het is tijd voor onder meer deze Chaka Khan. I'm Every Woman. Welkom in deze aflevering van Muziekweelde op jouw favoriete radiostation.

Dat was een stukje country, een redelijk stukje country, hier, bijna 4 minuten lang, live vanuit Roy Acuff Theater in Nashville, Tennessee in 1981. Dat waren ze, Barbara Mandrell en George Jones. I was country when country wasn't cool. Ze zong country terwijl country niet cool was natuurlijk. Hè. Goed, in muziekwereld gaat verder met nummers van Fancy. Eigenlijk is dat de artiestennaam van Manfred Alois Segiet, een Duitse zanger. Zijn muziek wordt onder de Eurodisco gerekend. Zijn grootste bekendheid genoot hij in de jaren 80, brak in 1984 door met het nummer Slice Me Nice. In Nederland scoorde hij in de zomer van 1986 één hit in zowel de Nederlands top 40 als de nationale hitsparade, namelijk Bolero. De plaat werd ook veel gedraaid op Radio 3. Toen Modern Talking, waarvan de muziek in hetzelfde genre valt, in 1998 haar comeback beleefde, werd ook Fancy weer gevraagd om op te treden. Wij draaien van hem deze Chinese Eyes uit 1998.

Nederlandstalige werken was dat van Nathalie Tané en Sterren aan de hemel. Tijd voor deze 5 Seconds of Summer. En het gaat altijd maar gemakkelijker.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal. Dit van morgen. Draait het
2: allemaal.
3: Dit is Muziekbeelden. Een uur lang.
4: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel?

Dat was hem, Louis Armstrong, met een van zijn grootste hitjes, Hello Dolly. Onze volgende artiest, Live Garrett, die had een hele grote hit, I Was Made for Dancing in 2000. En maar daarvoor maakte hij natuurlijk ook nog nummertjes, onder meer deze, You're My Everything. Leif Per Nervik, beter bekend dus onder zijn artiestennaam. Leif Garrett is een Amerikaanse zanger en acteur. Zijn familie is van Noorse afkomst.

Nicol en Hugo. In 1971 zouden ze ook naar het Eurovisie Songfestival mogen gaan met Goeiemorgen. Maar Nicolke werd ziek en Jacques Raymond en Lily Castel gingen in hun plaats. 2 jaar later mogen ze weer gaan naar het Eurovisie Songfestival met deze Baby Baby. Ze wonnen de Belgische preselectie wel, maar het liedje werd een hit in Vlaanderen. Maar Europa viel er niet voor. Ze werden allerlaatste. Ze vielen wel op door hun paarse Las Vegas stijlshow uit Outfits, ontworpen en vervaardigd door Eddie Buylen uit Aalst. En dat waren ze, Nicol en Hugo, met Baby Baby. En dat was ook meteen muziekbeelden voor deze week hier op jouw favoriete radiostation. Ik heb voor jou nog ABBA en Angel Eyes. Nog een hele leuke dag verder en graag tot de volgende muziekbeelden.

0: give it up for DJ Kickin. Radio Groothoudert. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groothoudert.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Baby, Ain't Your Baby Anymore. Een heerlijke klassieker die perfect past in deze zomerse sfeer.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Van harte welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Parels. Het komende uur nemen we je mee op een muzikale reis langs de mooiste vergeten hits, verrassende klassiekers en de tijdloze parels uit de vorige eeuw. En ook Christophe Van Dam komt langs. Leun lekker achterover. Geniet van de zon waar je ook bent en laat je meevoeren door de muziek die herinneringen tot leven.

0: Uit 1964, The Four Tops, Baby, I Need Your Lovin'.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 augustus 1979. Kiss met I Was Made For Lovin' You. Dat is een wereldhit welke de grote doorbraak betekende en een verrassende wending gaf aan de rockband Kiss. Het nummer verscheen op het album Dynasty en had duidelijke disco-invloeden. En dat was een bewuste keuze om een breder publiek te bereiken. De song werd geschreven door onder andere Paul Stanley. Wereldwijd groeide het uit tot een van hun grootste hits. Het nummer stond 4 weken op nummer 1. Ondanks het succes waren niet alle bandleden enthousiast over de stijl, maar het blijft een iconische crossover tussen rock en disco.
1: Dit is een 70s

Incognito. En don't you worry about a thing hier bij de muzikale parels. Zometeen komt Christophe van Dam langs met een verhaaltje in Hitstory. We hebben zometeen een plaat uit 1980 van Kansas en Hold On. Maar eerst gaan we naar 1982 met deze van Diana Ross. Dit is Tenderness.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Let's Spend the Night Together van de Stones uit 1967 was eigenlijk een plaatje met een dubbele A-kant, met op de B-kant Ruby Tuesday. Volgens Marian Faithfull schreef Mick Jagger Let's Spend the Night Together na hun eerste wilde nacht samen. Toen de Stones het nummer wilden spelen in de Ed Sullivan Show, greep vooral de host himself in. Ze spraken af de tekst voor de gelegenheid aan te passen naar Let's Spend Some Time Together. David Bowie was trouwens een van de artiesten die het nummer later ook zal opnemen. Voor veel Amerikaanse radiostations was de tekst van Let's Spend the Night Together te gewaagd. En ze piepten bijgevolg het woord night weg of besloten het andere nummer Ruby Tuesday te draaien. Het gerucht ging trouwens de ronde dat Ruby Tuesday over een ex van Keith Richards, Linda Keith, zou gaan. Het gebruik van de hobo-viool, een soort cello, droeg ook bij aan de unieke klank van het nummer. Het nummer werd uiteindelijk een grote hit voor de band, met een nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ruby Tuesday werd ook vaak gecoverd door Melanie, Rod Stewart en Manfred Mann's Earth Band.

0: 1975, Havanana.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1990 met Delight and Groove is in the Heart. Dat werd een kleurrijke house-klassieker. Het New Yorkse trio brak wereldwijd door met deze funky hit. De single haalde hoge noteringen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dat nummer bevat samples van Herbie Hancock en andere funk-iconen. En het was een bijzondere bijdrage van Bootsy Collins op deze track. En de psychedelische videoclip die paste perfect bij de vroege jaren 90. Groove is in the Heart werd een vaste waarde in de clubs. Het album World Click profiteerde mee van het succes. Delight ging midden van de jaren 90 uit elkaar, maar tot vandaag blijft dit nummer een dansvloerklassieker.
1: Een one-hit wonder. Hit wonder.
2: We're going to dance and have some fun.

die hij uitbracht. 1971, zonneschijn. Zometeen hebben we een vergeten muzikale parel van Christy en Iron Horse. Maar eerst deze van Kid Creole en The Coconuts. Dit is Andy Cut.

Christy, die groep die kennen we vooral van de hitsingle Yellow River. Dit was een van de opvolgers, maar helemaal vergeten denk ik dan Iron Horse. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week dan zijn we graag terug. Vandaag besluiten we onder andere

0: Cliff, Richard and We Don't Talk Anymore. Het werd een top 3 hit en je kon het heel duidelijk horen, geproduceerd door Alan Tarney. Mooie binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. En wat kun je verwachten in twee uren vol muzikale afwisseling? In de tweede uur de Nederpop top 5. We hebben twee muzikale connecties, een van A naar B. En we hebben mooie albums, Foreigner met Foreigner en Donny Hathaway en Donny Hathaway. En aan het eind van de tweede uur gaan we ook bekendmaken wat de nieuwe albums zijn. En daar ga je natuurlijk ook een track van horen. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. De enige top 40 hit voor Shabby Tiger. Dat is Slowdown.
1: 1975.

Get Out of My Dreams, Step Into My Car. Dat was Billy Ocean. En dat werd een nummer 1 hit bij ons. En wij verbonden dat met Chevy Tiger, want ze zijn hun carrières begonnen bij dezelfde platenmaatschappij, namelijk RCS. En dan zijn we beland bij een heel mooi album, en dat is Foreigner met Foreigner, album uit 1977. Eerste album, ja, de groep die wordt ook wel een beetje beschouwd als supergroep, want de toetsenist en gitarist Ian MacDonald, die komt uit King Crimson, gitariste Mick Jones komt uit Spooky Tooth, en de zanger is Lou Gramm. Hier is Star Rider.

Sound, de reggae-groep uit Jamaica, heeft maar één hit gescoord. En het werd wel meteen een top 2 hit. En dat was in 1971, Black and White. En de zanger is Danny Smith. We gaan kijken in de Billboard Hot 100, want er staan natuurlijk ook hele mooie hits op. Grote, kleine. En we hebben een kleine te pakken, want we gaan naar 1972. De derde hit voor de Allman Brothers Band. Een top 86 hit voor Melissa.

Michael Stokey en Wedding Song. In 1970 in Amerika een top 24 hit. En hij zat in het trio Peter, Paul en Mary. Zometeen een mooie en een lange van A naar B. Maar we gaan eerst even kijken in de tipparade. En daarvoor gaan we naar 1974. Een prachtig nummer dat niet in die top 40 terecht mocht komen. Stephanie de Sykes, hier is Born with a Smile on My Face.

Cooper en Under My Wheels. En dat was in Amerika in 1971. De derde hit piekte daar op 59. Maar bij ons was dat de B-kant van Hello of Flies. En ja, het nummer duurt 8 minuten. Niet gebruikelijk om op single uit te brengen. Maar de moeder van alle hitparaders aller tijden lag toch wel bij Veronica. Want zij zonden toen al de top 100 aller tijden uit. En Alice Cooper werd daar ook in gekozen. En de maatschappij besloot toen om dat nummer op single uit te brengen. We zijn beland bij Donny Hathaway en het album Donny Hathaway uit 1971. Hij begon trouwens zijn carrière op 3-jarige leeftijd. Was hij de Nation Youngers Gospel Singer. En hij werkte een tijdje samen met Curtis Mayfield. En via hem is hij bij het ATCO-label gekomen. Had mooie duets, onder meer met Roberta Flack, The Closer I Get To You. Hij hield het 2 weken vol op 2. Hier is Giving Up.

heerlijk relaxed nummer van Donny Hathaway. Giving Up van het album Giving Up uit 1971. Ja, we hebben een paar lange nummers gehad en dat betekent dat je er ook snel doorheen bent, want we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Maar ik heb er zeker nog een mooie Amerikaanse hit voor Poco. We schrijven 1977, hun vijfde hit. Hier is zeer toepasselijk Indian Summer. Tot zo.

een lekkere binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Going Home van de Osmonds. En dat was hun derde hit en piekte op 2 in de top 40. En welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en zometeen ga je genieten van een Nederpop top 5. We hebben natuurlijk ook die mooie albums. The Foreigner met Foreigner en Donny Hathaway met Donny Hathaway. En aan het eind van het uur maak ik bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. En we hebben nog een muzikale connectie. We gaan naar 1972. Hij stond maar liefst 2 weken op 1. Alexander Curley. Hier is I'll Never Drink Again.

Voor deze muzikale connectie doken wij het Nederpop-archief in en kwamen bij Boody terecht en Embryo. En Boody, dat was een duo met Theo van Pel en Harm Bremer. En die laatste was natuurlijk Alexander Curly. In de jaren 70, de Nederpop Top 5 van 11 augustus 1973. En we beginnen met nummer 5.

nummer 5, Frank en Mirella en Cher Ami. De eerste hit voor Frank Portiers en Mirella Jacobs. En in de top 40 piekte dit nummer op 20. Zometeen The Dance of Love van The Walkers op 3. Vierde hit en vierde top 10 hit piekt op 4. De groep komt uit Limburg met Adrie Koenen. Maar we gaan eerst even naar Enschede in de op nummer 4. Namelijk de achtste hit voor de Buffoons en een top 15 hit voor Arizona.

zo'n zomerse plaat van Peter en zijn rockers Angelina. De 7e hit en de 3e top 10 hit voor Peter Koelewijn. En dit nummer piekte op 8 in de top 40. En dan zijn we beland bij de nummer 1. Hij was ook zanger van Road. Nick McKinsey, zijn eerste solo hit. Here is One is One.

Pioneer, Walker and the All Stars en Take Me Girl, I'm Ready. In 1971 in Amerika de 19e hit en kwam daar op 50 terecht. En dan zijn we beland bij Foreigner, het eerste album van Foreigner. En ze zullen daar gedacht hebben, de eerste klap, dat moet een daalde waard zijn. Want het werd een bijzonder groot succes. Het album verkocht heel goed in Amerika en er stonden namelijk ook nog eens de nodige grote hits op. Feels Like the First Time, Cold as Ice, werd bij ons later ook nog een hit. En Long Way From Home. Hier is Woman, Oh Woman.

Oké, Super Sister en Los Allegros en Coconut Woman. In 1975 werd dit een top 13 hit. En het was een project van Sascha van Geest nadat Super Sister was gestopt. En dan zijn we beland hier in de jaren 70 bij het album Donny Hathaway. Tweede album Donny Hathaway uit 1971. Hier is Magnificent Sanctuary Band.

dik in de zomer, dus deze plaat mag zeker niet ontbreken. Barry Manilow en Copacabana, een top 6 hit bij ons in 1978. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En je kunt het altijd herbeleven, want binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70 of ga naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee prachtige tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen van Street Legal, Bob Dylan, album uit 1978. Zijn 20ste album Is Your Love in Vain. En we hebben een mooi album van Pilot uit 1975, het eerste album. From the album of the same name, ja, zo heet het album. En Lovely Lady Smile. Ik bedank je voor het luisteren. Hele fijne dag nog en graag tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Goedemorgen inderdaad en van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Musicbox natuurlijk hier deze maandagavond op jouw fantastische radiostation in samenwerking met de zeezenders van vroeger. We begonnen een klein beetje tropisch natuurlijk met de muziek van de Duitse formatie Boney M. En het allemaal met hun Rivers of Babylon. We zijn er weer 2 uur lang met de lekkerste muziek uit de tijden dat er nog veel bootjes op de Noordzee lagen inderdaad. Dat er nog veel muziek werd uitgezonden vanaf de Noordzee van op AM natuurlijk. Ja. Dus 2 uur lang de lekkerste hits die jij maar kan wensen uit de album Top 1000 aller tijden. En hier is Patrick Hernandez en Born to be Alive.

Inderdaad, de allereerste videoclip van Madonna waar ze op te zien was als danseres. Wel, dat was natuurlijk deze van Patrick Hernandez en dit allemaal met zijn Born to be Alive maandagavond.

Ik zou zeggen, amuseer je en geniet van 2 uur lang muziek uit de tijd van de zeezenders. Inderdaad wel. We proberen ze allemaal hier te draaien, zoveel mogelijk. En als je blijft luisteren, iedere keer weer opnieuw wel, dan hoor je ze allemaal aan je voorbij komen. Hier is Herman's House Band.

En dan nog een feestje wel boven op een maandagavond. Wel, dan moet je eventjes die mannen uitnodigen van de Herman's House Band natuurlijk. En I Will Survive. Hele bijzonder goede maandagavond. Moest je pas afstemmen. De Musicbox 2 uur lang op je radio. Hier is Clouseau en

nou eens niet weet wat te doen, wel, dan moet je nog eens eventjes die film herbekijken natuurlijk. Het is altijd leuk om te zien, lekker muzikaal natuurlijk ook. Ik heb het allemaal over de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love. Ja, anders zou het wel heel eenzaam zijn natuurlijk. Hè. Ja, er zijn mensen die zich misschien eenzaam voelen. Stay tuned zou ik zeggen, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week hier op de radio. En ja, we doen dat graag natuurlijk voor jou, helemaal gratis en helemaal voor niets. De Blues Brothers dus en Everybody Needs Somebody. Here's Barry White.

Ja, inderdaad, de stem waar iedereen wel een klein beetje van droomt. Die jockeys natuurlijk. Inderdaad wel. Barry White en Let The Music Play hier in de Musicbox. In samenwerking met zeezenders van vroeger. En dat was er natuurlijk ook eentje die veel gedraaid werd op de zeezenders in de tijd. Hier is Michael Jackson. En Blame It On The Boogie.

Muziek natuurlijk met de film van niemand meer en niemand minder dan Rocky 4. En dit allemaal met The Eye of the Tiger. Ja, die heeft pas ogen, hè? Die tijger. Ja, inderdaad. Hier is weer Jimmy Cliff. En dit allemaal met zijn Reggae Night. Laten we een Reggae Night van maken deze maandagavond. Ja,

Ach, lekker inderdaad. Jimmy Nail hoorde je natuurlijk aan Love Don't Live Here Anymore. We love peace and good music, zijn ze altijd vanaf de Noordzee. En dat was ook wel een klein beetje zo natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier is Michel Delpech en Pour un Fleurs.

lekker gezellig dansje als je zo hen ziet op deze muziek. De dansen van Michel Delpech en Pour un Fleut. Nog tot aan de top van het ijs heen. De Musicbox bij jou hier op de radio natuurlijk. En dat uur die erna komt wel, zijn we er ook natuurlijk nog weer hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal in samenwerking met de zeezenders van vroeger. Hier is Umberto Tozzi. Ti amo. Ja, ik hou van jullie. En jullie houden misschien ook wel van de muziek die we draaien. Laat het maar weten. Laat het maar horen. Jesse, Umberto Tozzi.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

verboden werd door de Engelse tv en radio om erop te draaien. En dat was natuurlijk de aanzet om iedereen deze plaat te doen kopen. Daardoor kwam hij op nummer 1, hit natuurlijk op nummer 1 in de Engelse hitparade. En ze waren dan toch wel verplicht geworden om de plaat wel te draaien natuurlijk. Ja. En de reden daarvoor was niets minder en niets meer dat het deze plaat zo kinderlokkers aanmoedigen om, ja, om kinderen te lokken en dergelijke meer met deze muziek. Goed, zover hebben ze het gezocht. Dat was Billy Ocean en Get Into My Car, Get Out Of My Dreams. En dat was hier een cover van The Supremes, maar werd ook een grote hit natuurlijk. Phil Collins, You Can't Hurry Love.

En greatest hits op 2 stereo. Deze door de originele artiesten zoals Shock and Blue. The T-Set. My bad on me. Creedence Clearwater Revival. The Mamas and the Papas. Monday. Scott McKenzie. The Cats. The Beach Boys. Verder de George Baker Selection, Hollies, Zombies, Christie, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. K-Tels, 4 the all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar K-Tels nieuwe dubbel-LP, 40 all-time greatest hits.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.

Mars.

Goedemiddag inderdaad, we hebben dacht zo van, we gaan eens beginnen met een lekker rocknummer in deel 2 van de Music Box. En dat was natuurlijk muziek van The Scene. En dit allemaal het blauw, blauw, blauw. Je luistert naar de Music Box nog een uur lang hier op jouw fantastische radiostation. En we zijn er iedere maandag natuurlijk 2 uur lang hier op jouw radiostation. Dat was dus The Scene en blauw, blauw, blauw.

Millismal, in samenwerking met zeezenders van vroeger, doen we nog een uurtje mee natuurlijk voor jou hier op de radio. Millismal dus en My Boy Lollipop. Hier is Gérard Lenormand.

En dan wel bij de gebroedertjes Camp. We waren natuurlijk de formatie Spendo Ballet. En dit al met een grote hit uit de jaren 80. En dat met hun Gold. Moest je pas afstemmen, wel van harte welkom natuurlijk. Dit is de Musicbox tot het top van het EC natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Hier is Earth, Wind and Fire.

Wat een band, hè. Ja, tegenwoordig bestaan er zo'n geen bands meer met lekkere live muziek natuurlijk. Ik heb het allemaal over Earth, Wind & Fire en dit allemaal met hun Boogie Wonderland. En dat is ook een band die niet meer bestaat, maar nog niet zo heel lang geleden een afscheidsconcert heeft gegeven. Hier is Golden Earring met The Lady Smiles.

Muziek van de dame met een beetje rood haar natuurlijk. En nu tegenwoordig is ze zwart haar. Ja, dames kunnen er nogal mee spelen inderdaad. Typo hoorde je natuurlijk en China in Your Hand op maandagavond. En zet je eventjes lekker rustig klaar voor een lekker deuntje van niemand meer en niemand minder dan D.I.S.C.O. En dit is Otto One.

En de tijd kapot gedraaid natuurlijk in de discotheken. Ik heb het allemaal over Ottawa natuurlijk en D.I.S.C.O. of Disco. Ja, inderdaad wel. Daar draaide het een klein beetje om. Hier is John Denver. We'll

0: Muziek van Elton John natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Uit de film The Lion King. En dat allemaal met zijn Can You Feel The Love Tonight? Natuurlijk wel, want we doen het vandaag weer opnieuw natuurlijk, de Musicbox. Met medewerking van Zeezenders van vroeger. Hier is Rob de Nijs en Malababbe.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Nou, terwijl wij veel te vroeg van ons heen gaan, Rob de Nijs en dit allemaal met zijn malle ballen. Nog tot aan de top van het ijs heen ben ik bij jou hier met de Musicbox natuurlijk, hier op jouw fantastische radiostation met medewerking van zeezenders van vroeger. Hier is Tide Feet and the Lion Sleeps Tonight.

En daarna bij Cool and the Gang. En ja, we zullen ze nooit vergeten natuurlijk met een grote disco hit zijn dit al met hun Get a Fresh. En ja, moet wel zeggen, zo zomers als een zomerse bries als het ware hier op je radio. Vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag. Of goede avond, zoals je zelf wenst. Dus zullen zien waar je luistert natuurlijk. Want we hebben luisteraar in Amerika. En daar is het nog maar pas morgen. Ja. Hallo Koen, van harte welkom in de...

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Zo, dat was een van de laatste plaatjes voor vandaag hier in de Musicbox. Bedankt in ieder geval om te luisteren. Volgende week zijn we er terug natuurlijk met de medewerking van de zeezenders van vroeger. En dat was Climie Fisher natuurlijk. En dit al met zijn, of met zijn, Love Changes Everything. Zou het waar zijn? Kunnen we maar zeggen natuurlijk na de zomer, hè? Nadat de zomerliefde weer uitgedoofd is, ja. Ik heb er nog eentje klaarstaan hier op de rechterdraaitafel. Zo'n zwart schijfje met een haartje in het midden. En het zit wel degelijk in het midden. Dat hoor je dan toch. Hier is Cher en Strong Enough. Tot de volgende week. Bye bye.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

geweest.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.